Bele dile tijmira le dibi kumriya le teke Bele tijmira le dibi tibir kozu zaneke Ere tijmira le dibi kozal berabeke Tijmira le dibi urdekal guleke Ede vere avalu fesade dünyaya pire Diketin haberabinu xelke lari Ere